En goede morgen van de Nildo en die Rita Paulus in Rui Barbosa. Ja, een goede zondag voor je. Goede chimarron en dringend morgen. Ja, man. De Paul en die Lisette Besperger van Universitair Lajado. Een goede morgen voor je. Een goede zondag. Leo en familie, ook. Abraço.